dan zal hij door hem beden dat God hem vergeven zal en God wordt hem dat leven schenken, want dat niet de zin is die hem doodviert. Door is over zin die hem doodviert, voor die zei ik niet dat wij beden zal. Alles wat aanrecht is zin, maar dat jeft de zin die niet hem doodviert. Wie weten dat wer van God geboren is, wordt niet zinnen. Wer van God geboren is, wordt van hem geholen, dat die beze hem niet kriegen kan. Wie weten dat wie van God zijn en dat de ganze wereld van bezen beherrscht wordt. Wie weten ook dat God zijn zin gekomen is en heeft ons een zin gegeven, den te verstonen en te kennen die de waarheid is. En wie zijn en den die de woor is? En zien en zien Jezus Christus. Dit is de woorde God en dat eeuwige leven. Lieve kinder, blijf van de gatsen weg. De eldeste schrift dit aan de uiterwelde vrouw en haar kinder, die ik in al die de waarheid kennen, werkelijk leef hebben. Dat is wie de waarheid en ons is, en immer blijven woord. Je nood, erbormen en vrede van God in Vader en zien en zien Jezus Christus, worden met ons blijven. Want wie bij de waarheid en leef blijven. Ik wil zeer vroeg dat ik welke van die kinderen vond die in de waarheid wandelden, zoals de vader ons bevolen heeft. En nu bed ik die vroeg, niet als wanneer ik die en niet je boot schreef, dat is dat oude gebod, dat we van aanvang aan geheerd hebben, dat we ons onder een ander leef hebben. En leef is dit, dat we zien je boten holen, en dat je boot is zo. Als wie dat van aanvang aan je hier hebben, en dat is het woon nou wie leven zullen. Dan daar zijn veel vervieren in de wereld en in die gonen, die niet leven dat Jezus Christus en vlees gekomen is, en mens geboren wordt. En zo'n is een vervieren en een antichrist. Zijt je ver dat je dat niet verlieren waarvoor je je arbeid hebben, dat je hun vallen loon krijgen. Wer immer eruit gaat en niet bij Christus in de leef blijft, die heeft God ook niet. Wer in Christus in de leef blijft, die heeft beide den Vader ook den Zehn. Want wer nu jou kämpft, die deze leer niet brengt, dem neemt niet am Huizen in en begreist zo'n ook niet. Wer zo'n begreist, neemt poort aan ere beze woorden. Ik heb nog veel dat ik jou schrijven mocht, aber ik kom leven niet met tint en papier. Ik reken aan te komen en direct met u te reden. En dan is onze vrijheid dubbeld groot. Diene, uiterwelde zuster, er kinder, loten die reizen. De älteste aan den leven Gaius, den ik werkelijk goed zie. Mijn lieve vriend, ik bid daarom dat het die en alle mocht goed konen en dat die door nu mocht erfolg hebben en gezond zijn als die ziel gezond is. Dan ik weer zeer vrouw, als breide kemen en zeden, dat u oprechtig bent en die aan dienen wandel aan de waarheid helst. Ik heb geen gratere vrijheid als te heren dat mijn kinderen aan de waarheid wandelen. Lieve vriend, je zendt door en true wat je van de breide donen. Nog een poort, want dat vreemde zendt. En die reden hier in de gemeente van dienen leef. En du dat is goed, deze op een weg te helpen dat God daaraan en je fallen hebben kan. Dan die zijn om zijn nomen zijn het halven op een reis, en nemen nust van de heiden. Daarom zullen we zo'n mannen aan je starten, dat we door dich met arbeiden de waarheid uit te breiden. Ik heb wat aan de gemeente geschreven, over de otrifers, die hier en boven aanstonen wel met ons nust te doen hebben. En wanneer ik kom, waar ik dat vandaag brengen wat hij deed, en wat hij voor proste reden brugt, ons ongerecht te beschuldigen. En hij is daarmee niet tevreden. Hij zelfs neemt de breiden niet op en verbiedt die dat mochten en staat die de gemeente. Lieve breiden, merkt dat niet nou wat er schlecht is. Neemt je dat goede ten bijspel. Wer goede tijd is van God, wer schlechte tijd, heeft God niet gezien. Van Demetrius reed allemaal goed, zegoor de waarheid zelfs, en ik stem door met bij. En je weet dat wie van de waarheid stonen. Ik heb je nog veel te schrijven, maar ik word liever niet met tint en vader schrijven, ik reken je bol te zijn. En dan worden we ons aan

Die breider uit en er het glij daar twee, zo verleien weer in zij doorheva. En jida eina lood zien een ezel waren op, en ze jengen treeg naar de stad. Als Juda en zijn breider nu Jozef zijn huis tjeimen, wie Jozef nog eenmaal door. Ze knijden zich alle wat op je het verarm. En Jozef zei toe aan, wat heb je bloos gedaan? Wist je niet dat zo'n als ik dat zijnen kon wat verstoken is? En Juda zei, mijn haar, wat kan we nog zeggen? Wat kan we ons recht voeren? God heeft onze schuld opgemaakt. Nu zijn we dine sklaven, wie alle, en die aan wem zijn zaak dat koffel gevangen wordt. Oba Jozef zei, oba lang nicht, zo'n word ik niet daunen. Bloos die einer, en wem zijn zaak dat koffel gevangen wordt, zal mijn sklaven zijn. De eeuwige van junt, kennen ruig nu junnen vordergonen. En Juda jink nu Jozef en zei, mijn haar, lood dienen deiner, bitschein, wat zeien. En zie nicht alweer in ons. Wie weiten, dat u zo als de kernig best. Du vroegst ons einmal, of wie einen vorder en einen brouder houden. En wie zeiden die, wie haben einen oulen vorder en einen jongen brouder. De brouder wie klein, als de vorder al zeer oud wie, einer van twee zeens van ihre Mutter, en de andere zeen is dood. Hij is nu de einzige zeen van die Mutter, en zijn vorder is am zeer goud. En dan zeidst du, dat wie am sollen herbringen, dat du am seinen kost. En wie zeiden die, dat de jong nicht van zijn vorder genomen kon, wils wann hij woord, dan woord de vorder sterven. En du zeidst, dat wann wie den nicht brachten, dan dur wie die nicht waren seinen. En als wie nu aan zijn vorder kämen, zeid wie am alles, wat du gesagt hadst. Dan als ans vorder nochmal zeid, dat wie sollen gonen getreed kämen, zeid wie kennen nicht gonen, wie waren den man nicht einmal te seinen kriegen, wann ans jüngster Bruder nicht mit is. Wie gonen bloß, wann Benjamin ook mit kämt. En ans vorder zeid, die weiten, dat mine frühen ek twee zeens hadden. De eine is al waag, de is wahrscheinlich van een tier verreten, wils ek hab am nie nicht wader gezeinen. Wann je dessen ook waagnemen van mij, in dem wort, wo ik treuren, wat je mij met grijve hoorn om graf drogen. Wann ik nu no dienen knacht, an zijn vorder kom, ohne den jong, ab dem hij zich zijn leven stert, en hij dat ziet, dat de jong nicht met ons is, dan wordt hij sterven. Dan wordt wie, diene deiner, an zijn grijfhoorn vorder zo treurig maken, dat hij sterven wordt en wie worden am no zijn graf drogen matten. En doortou, heb ik mij als een berg gegeven voor den jong. Ik zei te mijnen vader, wann ik dem jong niet terug naar die breng, dan wou ik levenslang de schuld voor die dragen. Door ween zei ik nu, laat mij, dien deiner, bitschein, als dienens kloof blijven, en laat dem jong terug met zijn breider gonen. Waar kon ik zes terug naar mijnen vader gonen? Ik kon mijnen vader bloos niet zo leid aandoen. Dan kon Jozef zich niet langer holen. Gaat hier eenmaal alle uit, zegt hij te zijn deiner. Keine andere weeren door, als hij zijn breider weiten leidt, wie hij weer. Hij hield luid, zodat de Egypte dat hierden, en dem kan ik zijn lied dat aanwarden. En Jozef zegt te zijn breider, ik zie Jozef, leeft mijn vader nog? Oba de breider konnen am keine antwoord geven, zo vervierden en wonderden zij zich. En Jozef zegt te zijn breider, komt her, dicht bij. En ze gingen nu aan. En hij zei, ik zie je broeder Jozef, den je naar Egypte verkochten. Habt niet angst, en ziet je niet zelfs al, dat je mij hier aan verkocht hebben. God schickt mij eier als je her, om levens te raden. Deze hongersnood is nu twee jaar hier, en die wordt nog vijf jaar zijn, ohne zeien of arnten. God heeft mij als dood, wat hem eeuwigen via, hier hem vooruit hand geschickt, zodat je en jene families worden leven blijven op een wonderbaren waag. Ik word niet van junt her geschickt, aber van God. En God heeft mij hier als een vader voor dem kernig gemaakt, de haar over alles wat hij eent, en de gouverneur over ganz Egypten. God schwend nu mijn vader en zegt hem, dien zeen, Jozef, zegt, God heeft mij dem gouverneur over ganz Egypten gemaakt. Kom her nu mij, laat die nust abholen. Du sollst hier in de Goschen jähend wohnen. Du wirst hier mit deine Kenja und Grautkenja in Schopen fei, en alles, wat du hast, dich bei mir sehnen. En ik war hier für die in deine Familie en alles, wat du hast, sorgen, dat je nicht ganz in de Grund kommen. Du waren noch 5 Jahre mehr von Hungersnot sehnen. Je